0: temperatuur naar een graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komend avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig, met van tijd tot tijd een periode met regen of buien bij een stevige wind uit de richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien, tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Leo Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Luister naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komend avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig, met van tijd tot tijd een periode met regen of buien bij een stevige wind uit de richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien, tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Leon Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Thing I think you move me, but I wanna know for sure.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. In de loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig met van tijd tot tijd een periode met regen of buien bij een stevige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.

0: Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.
1: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Leo Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komend avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig met van tijd tot tijd een periode met regen of buien bij een stevige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenland doet aangifte vanwege antisemitische teksten die gisteren op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze onder meer op straten en op elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. De bekladding komt in een week dat het precies 3 jaar geleden is, na de terreuraanval van Hamas op Israël, waarbij 1200 mensen werden gedood. De gemeente heeft de hakenkruizen inmiddels verwijderd. Het gerechtshof in Den Haag heeft ook in hoger beroep 3 voormalig managers van de Rotterdam Short Sea Terminals veroordeeld voor het wegsluizen van miljoenen bij het bedrijf. Dat blijkt uit de uitspraak van het Hof, waar ook het tijdschrift Quote over schrijft. De zaak loopt al meer dan 10 jaar. Een ICT-consultant gaf miljoenen uit die door mensen boven hem ook allemaal werden goedgekeurd. De totale schade zou liggen rond de 6,5 miljoen euro. De betrokkenen zouden eerder veroordeeld zijn tot celstraffen oplopen tot 3 jaar. Hoeveel de betrokkenen terug moeten betalen is nog niet bekend. Daar moet een aparte procedure voor doorlopen worden. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek over de verkeerssituatie in het gebied in verband met de werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing aan de snelweg vanwege werkzaamheden aan de Suurhofbrug zorgden ervoor dat het gisteren muur en muur vast kwam te staan, vooral op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente is het logisch dat er wat drukker is door de werkzaamheden, maar hoort het niet zo te zijn dat bij mensen thuis het in de straat al vaststaat. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het wel een beetje verspreid kan worden. Een uitgebreide verhaal vind je op rijnmond.nl. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en zal volgend jaar waarschijnlijk oplopen tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van het meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak komt overeen met die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. De Rekenkamer vindt dat de systemen te vaag zijn en te moeilijk te controleren zijn. Het weer wisselen bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. En dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte staat file tussen de afrit Briele en de Suurhofbrug 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komend avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig met van tijd tot tijd een periode met regen of buien bij een stevige wind uit de richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Opvallend zijn de files op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad tussen Abbekerk en Hoorn, 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug 6 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenland doet aangifte vanwege antisemitische teksten die gisteren op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze onder meer op straten en op elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. De bekladding komt in een week dat het precies 3 jaar geleden is, na de terreuraanval van Hamas op Israël, waarbij 1200 mensen werden gedood. De gemeente heeft de hakenkruizen inmiddels verwijderd. Het gerechtshof in Den Haag heeft ook in hoger beroep 3 voormalig managers van de Rotterdam Short Sea Terminals veroordeeld voor het wegsluizen van miljoenen bij het bedrijf. Dat blijkt uit de uitspraak van het Hof, waar ook het tijdschrift Quote over schrijft. De zaak loopt al meer dan 10 jaar. Een ICT-consultant gaf miljoenen uit die door mensen boven hem ook allemaal werden goedgekeurd. De totale schade zou liggen rond de 6,5 miljoen euro. De betrokkenen zouden eerder veroordeeld zijn tot celstraffen oplopen tot 3 jaar. Hoeveel de betrokkenen terug moeten betalen is nog niet bekend. Daar moet een aparte procedure voor doorlopen worden. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek over de verkeerssituatie in het gebied in verband met de werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing aan de snelweg vanwege werkzaamheden aan de Suurhofbrug zorgden ervoor dat het gisteren muur en muur vast kwam te staan, vooral op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente is het logisch dat er wat drukker is door de werkzaamheden, maar hoort het niet zo te zijn dat bij mensen thuis het in de straat al vaststaat. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het wel een beetje verspreid kan worden. Een uitgebreide verhaal vind je op rijnmond.nl. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en zal volgend jaar waarschijnlijk oplopen tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van het meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak komt overeen met die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. De Rekenkamer vindt dat de systemen te vaag zijn en te moeilijk te controleren zijn. Het weer: wisselen bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. En dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende 7 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar 1 rijstrook dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Hardingswald-Riesendam 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is helemaal dicht, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A50. Dan de A15 richting de Maasvlakte bij de Suurhofbrug. Daar zo'n 20 minuten oponthoud in 7 kilometer file. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 16 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen? Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 7 oktober. Vandaag zijn er aanvankelijk flinke zonnige perioden. De loop van de dag zien we de bewolking weliswaar toenemen, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Er waait aanvankelijk een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Later vanmiddag en vanavond gaat de wind om naar een noordwestelijke richting en neemt toe tot krachtig. De maximumtemperatuur kan vandaag uitkomen rond de 20 tot 21 graden. Komend avond en nacht krijgen we met regen te maken en de minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig, met van tijd tot tijd een periode met regen of buien bij een stevige wind uit de richtingen tussen zuidwest en west. Morgen daar is de maximumtemperatuur nog hooguit een graad of 16 en er vallen dus talrijke buien tussendoor af en toe misschien de zon te zien. En ook vrijdag, zaterdag en zondag moeten we rekening houden met sterk wisselvallig weer. Op vrijdag kan het nog 17 graden worden, maar in het weekend blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 15. En van tijd tot tijd vallen dus buien. Pas na het weekend wordt het allemaal weer wat rustiger en gaat de temperatuur richting dinsdag, woensdag weer oplopen naar een graad of 17, 18. En dan worden de droge perioden weer langduriger en breekt van tijd tot tijd de zon door.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard. Een half uur vertraging in 12 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag ook een half uur oponthoud tussen de Keteltunnel en Rijswijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is afgesloten. A15 naar Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld. 11 kilometer file met daar wel 3 kwartier oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Een half uur oponthoud. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging door een aanrijding. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 11 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenland doet aangifte vanwege antisemitische teksten die gisteren op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze onder meer op straten en op elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. De bekladding komt in een week dat het precies 3 jaar geleden is, na de terreuraanval van Hamas op Israël, waarbij 1200 mensen werden gedood. De gemeente heeft de hakenkruizen inmiddels verwijderd. Het gerechtshof in Den Haag heeft ook in hoger beroep 3 voormalig managers van de Rotterdam Short Sea Terminals veroordeeld voor het wegsluizen van miljoenen bij het bedrijf. Dat blijkt uit de uitspraak van het Hof, waar ook het tijdschrift Quote over schrijft. De zaak loopt al meer dan 10 jaar. Een ICT-consultant gaf miljoenen uit die door mensen boven hem ook allemaal werden goedgekeurd. De totale schade zou liggen rond de 6,5 miljoen euro. De betrokkenen zouden eerder veroordeeld zijn tot celstraffen oplopen tot 3 jaar. Hoeveel de betrokkenen terug moeten betalen is nog niet bekend. Daar moet een aparte procedure voor doorlopen worden. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek over de verkeerssituatie in het gebied in verband met werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing aan de snelweg vanwege werkzaamheden aan de Suurhofbrug zorgden ervoor dat het gisteren muur en muur vast kwam te staan, vooral op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente is het logisch dat er wat drukker is door de werkzaamheden, maar hoort het niet zo te zijn dat bij mensen thuis het in de straat al vaststaat. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het wel een beetje verspreid kan worden. Een uitgebreide verhaal vind je op rijmond.nl. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en zal volgend jaar waarschijnlijk oplopen tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van het meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak komt overeen met die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. De Rekenkamer vindt dat de systemen te vaag zijn en te moeilijk te controleren zijn. Het weer wisselen bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. En dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard een uur extra reistijd. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen. Ook daar is de vertraging een uur. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kwartier vertraging na een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam, 1/2 uur vertraging tussen Breda en Dordrecht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 20 kilometer file. Daar is de vertraging 3 kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Breda, daar staat een lange file door een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 11 kilometer. De vertraging is nog een uur. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. Water. Power 8 pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. Water 8. Fix water. Change lives.
6: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden en maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt druk, maar het hoogtepunt hebben we inmiddels wel gehad. De files die opvallen staan nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld 7 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard een uur vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht ook een uur oponthoud tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Een half uur extra reistijd, de linkerrijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hoijpolder en Gorkum. Drie kwartier vertraging. Half uur oponthoud op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. 11 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een uur, de oorzaak is een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenland doet aangifte vanwege antisemitische teksten die gisteren op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze onder meer op straten en op elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. De bekladding komt in een week dat het precies 3 jaar geleden is, na de terreuraanval van Hamas op Israël, waarbij 1200 mensen werden gedood. De gemeente heeft de hakenkruizen inmiddels verwijderd. Het gerechtshof in Den Haag heeft ook in hoger beroep 3 voormalig managers van de Rotterdam Short Sea Terminals veroordeeld voor het wegsluizen van miljoenen bij het bedrijf. Dat blijkt uit de uitspraak van het Hof, waar ook het tijdschrift Quote over schrijft. De zaak loopt al meer dan 10 jaar. Een ICT-consultant gaf miljoenen uit die door mensen boven hem ook allemaal werden goedgekeurd. De totale schade zou liggen rond de 6,5 miljoen euro. De betrokkenen zouden eerder veroordeeld zijn tot celstraffen oplopen tot 3 jaar. Hoeveel de betrokkenen terug moeten betalen is nog niet bekend. Daar moet een aparte procedure voor doorlopen worden. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek over de verkeerssituatie in het gebied. In verband met de werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing aan de snelweg vanwege werkzaamheden aan de Suurhofbrug zorgde ervoor dat het gisteren muur en muur vast kwam te staan, vooral op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente is het logisch dat er wat drukker is door de werkzaamheden, maar hoort het niet zo te zijn dat bij mensen thuis het in de straat al vaststaat. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het wel een beetje verspreid kan worden. Een uitgebreide verhaal vind je op rijnmond.nl. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en zal volgend jaar waarschijnlijk oplopen tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van het meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak komt overeen met die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. De Rekenkamer vindt dat de systemen te vaag zijn en te moeilijk te controleren zijn. Het weer wisselen bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. En dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. Het hoogtepunt hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is extra vertraging tussen Amersfoort West en Barneveld. Nu 12 kilometer file met een uur extra reistijd. Er ligt daar rommel op de weg. Er zijn opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht en Veenendaal over de A27 en de A12. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar zien we de nasleep van een ongeluk. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 3 kwartier extra reistijd. De rijbaan is daar wel weer vrij. Op de A2 bij Den Bosch naar Utrecht tussen Vught en de Afrit Geldermalsen 3 kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Ook 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Renkum. Langzaam rijden en stilstaan met 3 kwartier vertraging na een ongeluk. A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en knooppunt Waterberg. 1 uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden. En maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Elders op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug naar zo'n 20 minuten op onthoud. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer met ruim een half uur op onthoud. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum daar 20 minuten vertraging in 15 kilometer file. A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en Heteren 16 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. En op de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Vaassen en de afrit Schaarsbergen 18 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er kan weer gebouwd gaan worden in de Rotterdamse haven volgend jaar. Overheid en bedrijven werken samen om vanaf volgend jaar weer natuurvergunningen te kunnen afgeven. Dat was eerder niet mogelijk door de regelgeving rond de uitstoot van stikstof. Door die hoge uitstoot moet eerst worden geïnvesteerd in natuurmaatregelen. En daar wordt nu 50 miljoen euro extra voor vrijgemaakt. Daarvan worden projecten opgestart in de duinen rondom de haven. Zodra die maatregelen zijn genomen, zijn er ook weer mogelijkheden om uit te breiden in de haven. Die uitbreidingen zijn vaak ook gericht op verduurzaming, zodat de uitstoot nog verder omlaag gaat. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek om de verkeerssituatie over de verkeerssituatie in het gebied in verband met de werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing aan de snelweg vanwege werkzaamheden aan de Zuurhofbrug zorgen ervoor dat het gisteren muur aan muur vast kwam te staan op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente Voorne aan Zee is het logisch dat er wat drukker is door de werkzaamheden, maar het hoort volgens hem niet zo te zijn dat het bij mensen thuis in de straat al vast staat. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het wel een beetje verspreid kan worden. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers die hebben een recordhoogte bereikt. De huur van een tanker voor één dag kostte begin deze maand 500.000 euro. Dat is 10 keer zoveel als het gemiddelde vorig jaar. De stijging komt doordat tankers meer kilometers afleggen. Zo komen tankers bijvoorbeeld uit Amerika in plaats van het Midden-Oosten. En ook qua vraag naar tankers is een stijging zichtbaar. Dus de prijs voor een olietanker wel vaker hoog, maar zo hoog als nu heeft deze econoom niet eerder gezien.
2: Nee, wat we nu hebben gezien is eigenlijk een all-time high. Het is nog nooit op dit niveau geweest. We hebben eerder crisis gehad, zoals na de invasie in Oekraïne bijvoorbeeld. Of tijdens de oliecrisis in de jaren 70. Maar toen kwamen de prijzen niet in de buurt van wat het nu eigenlijk is. Ja, dit is het tienvoudige van vorig jaar, u zei het al. En dat heeft natuurlijk ook impact op de kosten van transport. En uiteindelijk ook de kosten aan de pomp.
1: Zegt een econoom. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het gezicht werd van de woonprotesten. De vrouw van 87, Mari Carmen Abascal, werd na 70 jaar uit huis gezet omdat ze de fors verhoogde huur niet meer kon betalen. Die uithuiszetting werd later teruggedraaid. De afgelopen tijd gingen tienduizenden Spanjaarden de straat op om betaalbare woningen te eisen. Inmiddels zijn enkele plannen aangenomen door het parlement om daar iets aan te doen. Die zijn naar Mari Carmen Abascal vernoemd. Ze overleed gisteren in het ziekenhuis van Madrid. Nadat bekend was geworden dat ze was overleden, gingen opnieuw mensen de straat op. Het weer wisselend bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. En dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen en veel wind. En het wordt 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Hintam en Paardenburg. De vertraging is 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 11 kilometer file met een half uur oponthoud. En op de A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. 13 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
6: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden en maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er kan weer gebouwd gaan worden in de Rotterdamse haven volgend jaar. Overheid en bedrijven werken samen om vanaf volgend jaar weer natuurvergunningen te kunnen afgeven. Dat was eerder niet mogelijk door de regelgeving rond de uitstoot van stikstof. Door die hoge uitstoot moet eerst worden geïnvesteerd in natuurmaatregelen. En daar wordt nu 50 miljoen euro extra voor vrijgemaakt. Daarvan worden projecten opgestart in de duinen rondom de haven. Zodra die maatregelen zijn genomen, zijn er ook weer mogelijkheden om uit te breiden in de haven. Die uitbreidingen zijn vaak ook gericht op verduurzaming, zodat de uitstoot nog verder omlaag gaat. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek om de verkeerssituatie over de verkeerssituatie in het gebied in verband met de werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing aan de snelweg vanwege werkzaamheden aan de Zuurhofbrug zorgen ervoor dat het gisteren muur aan muur vast kwam te staan op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente Voorne aan Zee is het logisch dat er wat drukker is door de werkzaamheden, maar het hoort volgens hem niet zo te zijn dat het bij mensen thuis in de straat al vaststaat. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het wel een beetje verspreid kan worden. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers die hebben een recordhoogte bereikt. De huur van een tanker voor één dag kostte begin deze maand een 500.000 euro. Dat is 10 keer zoveel als het gemiddelde vorig jaar. De stijging komt doordat tankers meer kilometers afleggen. Zo komen tankers bijvoorbeeld uit Amerika in plaats van het Midden-Oosten. En ook qua vraag naar tankers is een stijging zichtbaar. Dus de prijs voor een olietanker wel vaker hoog, maar zo hoog als nu heeft deze econoom niet eerder gezien.
2: Nee, wat we nu hebben gezien is eigenlijk een all-time high. Het is nog nooit op dit niveau geweest. We hebben eerder crisis gehad, zoals na de invasie in Oekraïne bijvoorbeeld. Of tijdens de oliecrisis in de jaren 70. Maar toen kwamen de prijzen niet in de buurt van wat het nu eigenlijk is. Ja, dit is het tienvoudige van vorig jaar, u zei het al. En dat heeft natuurlijk ook impact op de kosten van transport en uiteindelijk ook de kosten aan de pomp.
1: Zegt een econoom. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het gezicht werd van de woonprotesten. De vrouw van 87, Mari Carmen Abascal, werd na 70 jaar uit huis gezet omdat ze de fors verhoogde huur niet meer kon betalen. Die uithuiszetting werd later teruggedraaid. De afgelopen tijd gingen tienduizenden Spanjaarden de straat op om betaalbare woningen te eisen. Inmiddels zijn enkele plannen aangenomen door het parlement om daar iets aan te doen. Die zijn naar Mari Carmen Abascal vernoemd. Ze overleed gisteren in het ziekenhuis van Madrid. Nadat bekend was geworden dat ze was overleden, gingen opnieuw mensen de straat op. Het weer wisselend bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. En dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen en veel wind. En het wordt 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden. En maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
0: Je luistert naar

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Maastunnel gaat een deel van de middag dicht in zuidelijke richting. De verlichting is namelijk kapot gegaan in een deel van de tunnel. In de buis van zuid naar noord, op borden boven de tunnel is te zien dat je niet harder mag dan 30 km per uur. Omdat de tunnelbuis van zuid naar noord niet dicht mag voor de reparaties, wordt het verkeer omgeleid via de andere tunnelbuis. Het verkeer richting zuid kan dan over de Erasmusbrug. Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. Een deel van Rotterdam-Noord zat vanmorgen zonder stroom. Volgens netbeheer De Stedin ging het om 9000 aansluitingen, vooral in Rotterdam-Alexander. De storing heeft zo'n 3 kwartier geduurd. De stroom is daarna gefaseerd weer ingeschakeld. Woordvoerder van Stedin kon niet zeggen over de oorzaak. Woningkopers hebben weer wat meer ruimte om te onderhandelen. Maar de woningmarkt blijft krap, blijkt uit de nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het woningaanbod steeg afgelopen kwartaal, maar er werden evenveel huizen verkocht als in dezelfde periode vorig jaar. Er kwamen vooral meer appartementen op de markt, vaak voormalige huurwoningen. Voor een bestaande woning legden kopers gemiddeld zo'n 503.000 euro neer. Bij 2/3 van de verkochte woningen wordt overboden. In België is vandaag de rechtszaak rondom de dood van kleuter Dean. Een Belgische man wordt verdacht van ontvoering en doodslag. En ook zijn Nederlandse ex-vriendin staat terecht. In 2022 paste zij op Dean en zijn zusje. De kleuter werd uiteindelijk dood aangetroffen in Zeeland. Justitiejournalist bij de VRT, Philip Heijmans, vertelt wat de rol is van de Nederlandse verdachte.
2: Wel, die man staat er doodslag, daar staat zij niet voor terecht. Zij staat terecht voor ontvoering met dood tot gevolg. Dus het gerecht gaat ervan uit dat zij hem heeft geholpen om Dean weg te houden bij zijn moeder. Zijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis en Dean ging af en toe bij hen. Maar de afspraak was wel dat hij al veel sneller terug naar zijn grootouders zou worden gebracht. Maar hij is langer bij hen gebleven en daarvoor staat zij terecht omdat ze Dean mee ontvoerd heeft. Zij ontkent dat, zegt ik was de hele tijd dronken, ik besefte amper wat er gebeurde. Ik heb ook niet gemerkt dat er iets met Dean aan de hand was. Dus zij gaat helemaal voor de vrijspraak.
1: De man werd uiteindelijk aangehouden op de A27 bij Meerkerk. Het weer bij ons in de regio. Het is een wisselvallige dag vandaag met enkele buien. 15 tot 16 graden. Een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui. Morgen periode met regen. Veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden. En maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Maastunnel gaat een deel van de middag dicht in zuidelijke richting. De verlichting is namelijk kapot gegaan in een deel van de tunnel. In de buis van zuid naar noord, op borden boven de tunnel is te zien dat je niet harder mag dan 30 km per uur. Omdat de tunnelbuis van zuid naar noord niet dicht mag voor de reparaties, wordt het verkeer omgeleid via de andere tunnelbuis. Het verkeer richting zuid kan dan over de Erasmusbrug. Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. Een deel van Rotterdam-Noord zat vanmorgen zonder stroom. Volgens netbeheerder Stedin ging het om 9000 aansluitingen, vooral in Rotterdam-Alexander. De storing heeft zo'n 3 kwartier geduurd. De stroom is daarna gefaseerd weer ingeschakeld. Woordvoerder van Stedin kon niet zeggen over de oorzaak. Woningkopers hebben weer wat meer ruimte om te onderhandelen. Maar de woningmarkt blijft krap, blijkt uit de nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het woningaanbod steeg afgelopen kwartaal, maar er werden evenveel huizen verkocht als in dezelfde periode vorig jaar. Er kwamen vooral meer appartementen op de markt, vaak voormalige huurwoningen. Voor een bestaande woning legden kopers gemiddeld zo'n 503.000 euro neer. Bij 2/3 van de verkochte woningen wordt overboden. In België is vandaag de rechtszaak rondom de dood van kleuter Dean. Een Belgische man wordt verdacht van ontvoering en doodslag. En ook zijn Nederlandse ex-vriendin staat terecht. In 2022 paste zij op Dean en zijn zusje. De kleuter werd uiteindelijk dood aangetroffen in Zeeland. Justitiejournalist bij de VRT, Philip Heijmans, vertelt wat de rol is van de Nederlandse verdachte.
2: Wel, die man staat er doodslag, daar staat zij niet voor terecht. Zij staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Dus het gerecht gaat ervan uit dat zij hem heeft geholpen om Dean weg te houden bij zijn moeder. Zijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis en Dean ging af en toe bij hen. Maar de afspraak was wel dat hij al veel sneller terug naar zijn grootouders zou worden gebracht. Maar hij is langer bij hen gebleven en daarvoor staat zij terecht omdat ze Dean mee ontvoerd heeft. Zij ontkent dat, zegt ik was de hele tijd dronken, ik besefte amper wat er gebeurde. Ik heb ook niet gemerkt dat er iets met Dean aan de hand was. Dus zij gaat helemaal voor de vrijspraak.
1: De man werd uiteindelijk aangehouden op de A27 bij Meerkerk. Het weer bij ons in de regio. Het is een wisselvallige dag vandaag met enkele buien. 15 tot 16 graden. Een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui. Morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met Albert.

Hartelijk goedemiddag, luisteraars. Welkom bij dit uurtje met Hit Dossier. En dit is een knaller in de hitparade, de top 40 van 25 mei 1968. Ik werd op die dag 13 jaar en... is mij altijd bijgebleven. Gary Puckett en de Union Gap. Dat was een Britse band die op nummer 2 in de top 40 eindigde en 15 weken erin stond. En ik vond het zo spannend, die top 40. Elke week weer luisteren en naar toen nog V&D, dat had je, Vromen Dreesman, en die gaf de top 40 uit. En ja, dat waren mooie tijden. Ik ga verder met het volgende nummer. En dat is er eentje van... dan moet ik eventjes spieken. The Tokens. En The Tokens, dat is een band die voor 1965 al hits had. En dit is er ook één van. Grote hit, hoor. The Lion Sleeps Tonight. Wee.

Ja, we hoorden de Tokens en dat was een bandje die al voor de top 40 tijdperk hits had. Ik weet eventjes niet van welk jaar dit precies is, maar wel van voor 1965. Ik ga dat zo eens eventjes na of ik dat kan achterhalen. En ja, we gaan nu verder met het volgende. En dat is Fleetwood Mac en... ja, dat is met Peter Green in de tijd. Dus nog niet met de dames en zo. Maar prachtig instrumentaal nummer Albatross 1968 of 69.

1969 en dat was Fleetwood Mac met het nummer Albatross. En ik ga verder met een meneer, een jongeman. En dat was, even kijken hoor, moet ik kijken wie dat was. Dion werd die genoemd. En Ruby Baby, dat was een hit op 7 april 1963. Het was nog een maandlijst. 3 maanden stond hij erin. Dus laten we zeggen zo'n 12, 13 weken. Met een positie 19 als hoogste notering. En ja, het nummer, dat moet ik eventjes ook opzoeken. Oh ja, Ruby Baby heet het.

Ja, prachtig nummer. Roses Are Red. En ja, dat is door menig artiest gezongen. Ook door Jim Reeves. Die komt zo meteen. Maar eerst hebben we een televisie-hunk, Frankie Lane. Die kwam al op tv met cowboyliedjes en allemaal dat soort dingen. En de leader van dat programma, dus de tune, zeg maar, dat was Rawhide.

Mr. Jim Reeves met He'll Have to Go. Het was een stevige hit voor hem in de Verenigde Staten en maar ook in Nederland. In Nederland stond hij 3 maanden in de toenmalige hitlijst met een 8e positie als hoogste notering. En we gaan verder met een heel ander geluid. En dat is van... nou moet ik eventjes spieken. Even kijken. The Gun en Race with the Devil.

Ja, The Gun was dit. Een mooi up-tempo nummer. Er waren overigens was er nog een band. Dit was de Amerikaanse Gun met het nummer. Eventjes kijken. Race with the Devil. En we gaan verder met weer een Amerikaan. Even kijken, zeg ik het goed? Jazeker, want dat is Niels Verdaka met O'Carroll. Nee, toch niet. José Feliciano. Neem me niet kwalijk. The Windmills of Your Mind.

Ja, een grote hit voor deze sympathieke zanger. Windmill of Your Mind en José Feliciano. En ja, dan komt het af en toe eens voor dat er een nummer is waarvan je denkt van ja, wat is dat nou? En dat heb ik met het volgende nummer. En dat is van ene Peggy Maron. Maar ik kan het nummer helemaal nergens vinden. Maar het klinkt wel bekend. I will follow him.

Ja, I Will Follow Him. En ja, ik had al gezegd, de zangeres, ja, het is mij niet bekend. Maar dat maakt niet uit. Prachtig nummer in ieder geval. En we gaan verder met een man die een grote hit had. Ik had het al even verklapt net. Maar dat is Niels Verdaka. En die had een grote hit in Amerika, maar ook in Nederland. Met Oh Carol.

Ja, in 1965 bleven ze in het linkerrijtje bovenaan weliswaar steken. De 21ste plaats was hun gegund voor de McCoys en Sloopy, Hang on Sloopy. 7 weken stonden ze in de top 40. En even kijken welke gaan we nu krijgen. Paul Anka met Love. Even kijken. Ja. Paul Anka met Love Me Warm and Tender.

Ja, een grote songwriter was dit. Paul Anka en Love Me Tender Dear. Ik kan daar geen hitnotering van vinden, maar hij heeft een prachtige stem en mooie liedjes. Ik ga verder met, even zien, Jeff Beck. En dat is een nummer uit 1967. Hi-ho, Silver Lining en een top 10 hit.

Ja, Jeff Beck had er een top 10 notering mee verdiend. En Hi-Ho Silver Lining, net eigenlijk niet, want het was 11e plek. Maar hij stond er 9 weken in. En ik ga door met een dame waar mijn vader heel erg verkikkerd op was. En dat is Doris Day. En die had een liedje in de top 40 met Move Over Darling.

1969. En het gefluit gaat lekker door. Ja, wordt aan de deur geklopt. Ja, dat is zo klinkt het een beetje. Maar dit waren de Blood, Sweat... Nou. Blood, Sweat and Tears met dit nummer. En even kijken, ze stonden in 1969, kwamen ze binnen op 28 juni 1969. Het was hun tweede single, Spinning Wheel. En 23 was de hoogste notering. En 6 weken stonden ze in de top 40 van 1969. En we gaan verder met... eindigen, want we zijn aan het einde gekomen van dit programma. Een favoriet van mij. En het is... even kijken... Ja, dan moet ik even kijken of ik niet de goede... Ja, ik heb de goede. Want Roy Orbison had in 1964 een knijter van een hit met Oh Pretty Woman. En daarmee gaan we dit uurtje afronden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.

0: Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Maastunnel gaat een deel van de middag dicht in zuidelijke richting. De verlichting is namelijk kapot gegaan in een deel van de tunnel. In de buis van zuid naar noord, op borden boven de tunnel is te zien dat je niet harder mag dan 30 km per uur. Omdat de tunnelbuis van zuid naar noord niet dicht mag voor de reparaties, wordt het verkeer omgeleid via de andere tunnelbuis. Het verkeer richting zuid kan dan over de Erasmusbrug. Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. Een deel van Rotterdam-Noord zat vanmorgen zonder stroom. Volgens Netbeheer De Stedin ging het om 9000 aansluitingen, vooral in Rotterdam-Alexander. De storing heeft zo'n 3 kwartier geduurd. De stroom is daarna gefaseerd weer ingeschakeld. Woordvoerder van Stedin kon niet zeggen over de oorzaak. Woningkopers hebben weer wat meer ruimte om te onderhandelen. Maar de woningmarkt blijft krap, blijkt uit de nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het woningaanbod steeg afgelopen kwartaal, maar er werden evenveel huizen verkocht als in dezelfde periode vorig jaar. Er kwamen vooral meer appartementen op de markt, vaak voormalige huurwoningen. Voor een bestaande woning legden kopers gemiddeld zo'n €503.000 neer. Bij 2/3 van de verkochte woningen wordt overboden. In België is vandaag de rechtszaak rondom de dood van kleuter Dean. Een Belgische man wordt verdacht van ontvoering en doodslag. En ook zijn Nederlandse ex-vriendin staat terecht. In 2022 paste zij op Dean en zijn zusje. De kleuter werd uiteindelijk dood aangetroffen in Zeeland. Justitiejournalist bij de VRT, Philip Heijmans, vertelt wat de rol is van de Nederlandse verdachte.
2: Wel, die man staat er doodslag, daar staat zij niet voor terecht. Zij staat terecht voor ontvoering met dood tot gevolg. Dus het gerecht gaat ervan uit dat zij hem heeft geholpen om Dean weg te houden bij zijn moeder. Zijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis en Dean ging af en toe bij hen. Maar de afspraak was wel dat hij al veel sneller terug naar zijn grootouders zou worden gebracht. Maar hij is langer bij hen gebleven en daarvoor staat zij terecht omdat ze Dean mee ontvoerd heeft. Zij ontkent dat, zegt ik was de hele tijd dronken, ik besefte amper wat er gebeurde. Ik heb ook niet gemerkt dat er iets met Dean aan de hand was. Dus zij gaat helemaal voor de vrijspraak.
1: De man werd uiteindelijk aangehouden op de A27 bij Meerkerk. Het weer bij ons in de regio. Het is een wisselvallige dag vandaag met enkele buien. 15 tot 16 graden. Een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui. Morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden en maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van de Boogaard. De Maastunnel is weer in beide richtingen open. Vanochtend ging in een van de tunnelbuizen de verlichting uit en daardoor was het alleen mogelijk om van zuid naar noord door de tunnel te gaan. De afsluiting van noord naar zuid leidde ertoe dat het verkeer op onder andere

0: de Westzeedijk in de richting van de Erasmusbrug muurvast kwam te staan. Maar inmiddels is de Maastunnel dus weer gewoon open. Het is nog wel druk, maar de problemen worden wel minder. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld 's avonds. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. En zo zou het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Holiesingel in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje en de betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd en er moest een kraanwagen aan te pas komen om de beschadigde plaat van het huisje te tillen. In Utrecht zijn verschillende studentenhuizen besmeurd met poep en er is ook met eieren gegooid. En mogelijk is er een link met studenten uit Rotterdam, want er circuleert een filmpje op social media dat wordt afgesloten met het nummer Groeten uit Rotterdam van de zingende Rotterdamse tatoeëerder Shanneman. De Rotterdamse politie laat weten dat er ook bij ons incidenten zijn geweest met studentenhuizen waar eieren tegenaan zijn gegooid, maar niet dat er ook studentenhuizen zijn besmeurd met poep. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien in onze regio. Het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden en maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De Maastunnel is weer in beide richtingen open. Vanochtend ging in een van de tunnelbuizen de verlichting uit. En daardoor was het alleen mogelijk om van zuid naar noord door de tunnel te gaan. De afsluiting van noord naar zuid leidde ertoe dat het verkeer op onder andere de Westzeedijk in de richting van de Erasmusbrug muurvast kwam te staan. Maar inmiddels is de Maastunnel dus weer gewoon open. Het is nog wel druk, maar de problemen worden wel minder. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld 's avonds. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik

0: te beperken. En zo zou het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Holiesingel in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje en de betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd en er moest een kraanwagen aan te pas komen om de beschadigde plaat van het huisje te tillen. In Utrecht zijn verschillende studentenhuizen besmeurd met poep en er is ook met eieren gegooid. En mogelijk is er een link met studenten uit Rotterdam, want er circuleert een filmpje op social media dat wordt afgesloten met het nummer Groeten uit Rotterdam van de zingende Rotterdamse tatoeëerder Shanneman. De Rotterdamse politie laat weten dat er ook bij ons incidenten zijn geweest met studentenhuizen waar eieren tegenaan zijn gegooid, maar niet dat er ook studentenhuizen zijn besmeurd met poep. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien in onze regio. Het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste vertraging heb je onder meer op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Door de werkzaamheden daar ben je ruim een uur langer onderweg. Het is ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten vertraging heb je daar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het aansluiten tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Vertraging is 20 minuten. In het zuiden heb je een half uur tijdverlies op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Venlo en Horst. En op de N57 Brouwersdam richting Middelburg staat een pechgeval bij Vrouwenpolder. Dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden en maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Avondspits is begonnen, een paar bijzonderheden. Het is druk bij Rotterdam en bij Utrecht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest 17 kilometer file. Een half uur vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. Heel veel vertraging weer bij de Zuurhofbrug op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Verkeer moet via de rechterrijstrook en de vluchtstrook. De N57 Brouwersdam-Middelburg door een kapotte vrachtwagen. Meer dan een half uur vertraging tussen Burghaamsteden en Vrouwenpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Maastunnel is weer in beide richtingen open. Vanochtend ging in een van de tunnelbuizen de verlichting uit. En daardoor was het alleen mogelijk om van zuid naar noord door de tunnel te gaan. De afsluiting van noord naar zuid leidde ertoe dat het verkeer op onder andere de Westzeedijk in de richting van de Erasmusbrug muurvast kwam te staan. Maar inmiddels is de Maastunnel dus weer gewoon open. Het is nog wel druk, maar de problemen worden wel minder. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld 's avonds. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. En zo zou het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Holiesingel in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje en de betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd en er moest een kraanwagen aan te pas komen om de beschadigde plaat van het huisje te tillen. In Utrecht zijn verschillende studentenhuizen besmeurd met poep en er is ook met eieren gegooid. En mogelijk is er een link met studenten uit Rotterdam, want er circuleert een filmpje

0: social media. Dat wordt afgesloten met het nummer Groeten uit Rotterdam van de zingende Rotterdamse tatoeëerder Shanneman. De Rotterdamse politie laat weten dat er ook bij ons incidenten zijn geweest met studentenhuizen waar eieren tegenaan zijn gegooid, maar niet dat er ook studentenhuizen zijn besmeurd met poep. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien in onze regio. Het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke avondspits met meer dan 750 kilometer file aan elkaar. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en Beest. 20 kilometer daarvan. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is door werkzaamheden dicht. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Knoop het Ketelplein 26 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 3 kwartier vertraging tussen Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer. A16 Rotterdam Breda door een kapotte vrachtwagen tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file, 20 minuten erbij. En een half uur op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Beuningen en Malden 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen.
6: Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: laat ik los.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond.

0: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuidwesten.
1: Dit zijn we de hart van de ANWB. Het regent hier en daar, het is donderdagmiddag, het is oktober. Het is een drukke avondspits, kortom. Er staan lange files bij Rotterdam, bij Utrecht en rond Arnhem en Nijmegen. Op de A7 Den Hoever-Zaanstad tussen Hoorn, Noord en Purmerend Noord 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Vertraging is een half uur en de rechte rijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file. Kwartiervertraging door een kapotte vrachtwagen. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 kilometer file. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Weesp en Zwolle Centrum 8 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden heb je een half uur vertraging. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Grijshoort en Ravenstein 24 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De Maastunnel is weer in beide richtingen open. Vanochtend ging in een van de tunnelbuizen de verlichting uit. En daardoor was het alleen mogelijk om van zuid naar noord door de tunnel te gaan. De afsluiting van noord naar zuid leidde ertoe dat het verkeer op onder andere de Westzeedijk in de richting van de Erasmusbrug muurvast kwam te staan. Maar inmiddels is de Maastunnel dus weer gewoon open. Het is nog wel druk, maar de problemen worden wel minder. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld 's avonds. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. En zo zou het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Holiesingel in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje en de betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd en er moest een kraanwagen aan te pas komen om de beschadigde plaat van het huisje te tillen. In Utrecht zijn verschillende studentenhuizen besmeurd met poep en er is ook met eieren gegooid. En mogelijk is er een link met studenten uit Rotterdam, want er circuleert een filmpje op social media dat wordt afgesloten met het nummer Groeten uit Rotterdam van de zingende Rotterdamse tatoeëerder Shanneman. De Rotterdamse politie laat weten dat er ook bij ons incidenten zijn geweest met studentenhuizen waar eieren tegenaan zijn gegooid, maar niet dat er ook studentenhuizen zijn besmeurd met poep. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien in onze regio. Het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden.

0: tot zover het nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Drukke avondspits. Het neemt wel af de drukte, maar er staan nog steeds lange files. Zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Boxtel Noord en Waardenburg 23 kilometer. Vertraging is meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Knoopend Ketelplein staat ook 24 kilometer file. Half uur vertraging op de A7 Groningen richting de afsluitdijk tussen Tjallebert en Jouren 6 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Op de A10 Watergraafsmeer Koenplein is een ongeluk gebeurd. 12 kilometer file tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Bos en Lommer. Vertraging is zo'n 20 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen, een kwartier door een ongeluk bij Knoopend Tiglia. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, een half uur vertraging tussen Knoopend Ewijk en Kuik in 15 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
6: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden. En maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het is nog steeds druk, maar het aantal files neemt wel af op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Nog wel 20 minuten vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Door een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Driebergen 6 kilometer file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De Maastunnel is weer in beide richtingen open. Vanochtend ging in een van de tunnelbuizen de verlichting uit en daardoor was het alleen mogelijk om van zuid naar noord door de tunnel te gaan. De afsluiting van noord naar zuid leidde ertoe dat het verkeer op onder andere de Westzeedijk in de richting van de Erasmusbrug muurvast kwam te staan. Maar inmiddels is de Maastunnel dus weer gewoon open. Het is nog wel druk, maar de problemen worden wel minder. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld 's avonds. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. En zo zou het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Holiesingel in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje en de betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd en er moest een kraanwagen aan te pas komen om de beschadigde plaat van het huisje te tillen. In Utrecht zijn verschillende studentenhuizen besmeurd met poep en er is ook met eieren gegooid. En mogelijk is er een link met studenten uit Rotterdam, want er circuleert een filmpje op social media dat wordt afgesloten met het nummer Groeten uit Rotterdam van de zingende Rotterdamse tatoeëerder Shanneman. De Rotterdamse politie laat weten dat er ook bij ons incidenten zijn geweest met studentenhuizen waar eieren tegenaan zijn gegooid, maar niet dat er ook studentenhuizen zijn besmeurd met poep. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien in onze regio. Het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden. Tot zover het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn nog een paar files op de A12 Utrecht-Arnhem. 5 minuten vertraging bij Driebergen. Op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. 9 kilometer file. 9 kilometer ook op de A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein. Een kwartier extra. En 15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug staat het stil over 7 kilometer... door de slechte toestand van het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?

0: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden en maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De Maastunnel is weer in beide richtingen open. Vanochtend ging in een van de tunnelbuizen de verlichting uit. En daardoor was het alleen mogelijk om van zuid naar noord door de tunnel te gaan. De afsluiting van noord naar zuid leidde ertoe dat het verkeer op onder andere de Westzeedijk in de richting van de Erasmusbrug muurvast kwam te staan. Maar inmiddels is de Maastunnel dus weer gewoon open. Het is nog wel druk, maar de problemen worden wel minder. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld 's avonds. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. En zo zou het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Holiesingel in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje en de betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd en er moest een kraanwagen aan te pas komen om de beschadigde plaat van het huisje te tillen. In Utrecht zijn verschillende studentenhuizen besmeurd met poep en er is ook met eieren gegooid. En mogelijk is er een link met studenten uit Rotterdam, want er circuleert een filmpje op social media dat wordt afgesloten met het nummer Groeten uit Rotterdam van de zingende Rotterdamse tatoeëerder Shanneman. De Rotterdamse politie laat weten dat er ook bij ons incidenten zijn geweest met studentenhuizen waar eieren tegenaan zijn gegooid, maar niet dat er ook studentenhuizen zijn besmeurd met poep. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien in onze regio. Het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen water.

0: rate. Fix water. Change lives.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Daarom zullen de Zuid-Molukken.
1: De Molukse voeding.
2: Slappe balla, padenga, padenga, jankt doormaat. Een hele goede avond en welkom bij deze uitzending van vanavond. Vanavond hebben we voor u nieuws, informatie en uiteraard een lagu lagu voor u. Dus blijf deze avond gezellig luisteren, of in de tuin of lekker binnen achter de voor de ventilator. We beginnen zoals altijd met muziek en dat is vanavond van de groep Oceanics met het nummer ACC, om alvast een beetje in de stemming te komen voor aanstaande zaterdag. Wat er dan is, dat hoort u uiteraard zometeen.

Ja, dat is de groep Oceanics met het nummer ACC ACC. En deze groep Oceanics is ook aanstaande zaterdag hier in Krimpen te vinden op het podium. De Passar Maluku Krimpen, zaterdag 1 augustus aanstaande. En de dag die zal starten om 12 uur 's middags. Op het Kerkplein, in dit geval podium, met de Tifa en Menari Kids. Daarna zal Daratoko Almahera op gaan treden. De Menari Kids hebben nog een optreden. Dan komt Araya, de groep. En dan is er om 6 uur nog een dansworkshop door dansstudio Krimpenerwaard. En om 12 uur zal DJ Kizzy op het mainstage bij de stichting al muziek gaan draaien. Om in ieder geval de gezelligheid er alvast in te brengen. Want daar zal om 4:30 middags de opening plaatsvinden met Manawa Leonusa. Menari Krimpen vervolgens. En daarna de groep Tifa Bunyi. Dan hebben we de optredens van de bands Something Fresh, Oceanics, Lago Timur Sessions. En de afsluitende band Maurice & Friends om 10 uur. En de dag is van 12 uur middags, zoals net gezegd, tot 11 uur 's avonds. De Passar zelf is van 12 uur middags tot 8 uur 's avonds geopend. En de food court tot 11 uur 's avonds. En de kids corner van 12 tot 5. Dus aankomende zaterdag 1 augustus. Passar Maluku Krimpen hier in de Molukse wijk in Krimpen. Het belooft een mooie zonnige dag te worden. Dus houd die van rekening met voldoende te drinken en uiteraard te eten. Om in ieder geval een mooie dag van te maken. Even kijken, wat is er nog meer? Een aantal steentjes die er uiteraard stands. Aantal kraampjes die er zijn. Voor de food court Rumamaka Natsepa, Himaya Snacks, het Surinamerke, Nonna Malessi, Koken is Liefde, Tua Taste, Molukse Snacks bij Patrice, Haturesi Catering, Tropical Vibes, Ruma Munsel en Pan Ihamahu. Die zijn in ieder geval aanwezig op de food court. En op de rest van de stands zijn onder andere Samen voor Krimpen, Katakata Maluku, L4B Design, Gandong Official, Marita Massage, Totaal Molux, Kunst in Kaart, Legacy bij Blad, All For You Lifestyle, Aboro Clothing, Comfiewer, Landelijke Stichting Molukse Ouderen en FOBU zijn aanwezig. En uiteraard nog heel veel meer andere kraampjes. Want er zijn er nog ruim 40 andere kraampjes aanwezig aankomende zaterdag. Dus muziek, dans, een foodcourt en uiteraard de Passar, oftewel de markt. Kom gezellig kijken, de Meerkoetstraat in Krimpen aan de IJssel. Voor mensen die met de auto komen, parkeergelegenheid is er bij het Tuiterplein, vlakbij het Krimphof. En van daaruit kunt u richting de Molukse wijk lopen. Er is weinig tot bijna geen parkeerplek in en om de wijk. Dus kom zoveel mogelijk met openbaar vervoer en komt u van buiten Krimpen dan bij het Tuiterplein parkeren. Nou, tot zover eventjes de berichtgeving voor aanstaande zaterdag. En we gaan daar nog even verder vooruit kijken naar 15 en 16 augustus. Dan is er de Pacific Roots Fest in Amsterdam, maar daarover straks meer. We gaan eerst luisteren naar een lied van Devian Marabuti, Orang Pungsayang, geproduceerd door Ensis Siaya.

Devian Manuputi met het nummer Orang Pung Sayang. Ik ga even kijken, want op 15 en 16 augustus aanstaande is er de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Ik ga even kijken of we daar wat informatie voorbij kunnen halen. Are you ready for this smooth Pacific vibe? This summer, the August 15th, Lady Shaka from Aotearoa at Pacific Roots Fest in Amsterdam. Haar energieke mix van stijlen van UK-based techno en ballroom tot traditionele Pacifica klanken maakt haar op dit moment een van de meest gevraagde acts in het nachtleven. Ze staat bekend als een baanbrekende DJ, producer en artiest die wereldwijd in exclusieve clubs en grote festivals staat. Lady Shaka is een van de snelste reizende en invloedrijkste namen in de wereldwijde underground club scene. 15 augustus brengt zij de Pacifische klanken naar de Pacific Roots Fest. Tickets kunt u krijgen via de website die we uiteraard ook even gaan delen. En ze werd door het toonaangevende tijdschrift Mixmag uitgeroepen tot een van de belangrijkste breakthrough act van 2025 en sierde in april 2025 de cover van het magazine. Ook won ze een Creative New Zealand Award voor haar impact op de hedendaagse muziek. Nou ben ik toch benieuwd wat voor muziek ze dan draait. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. We gaan de link even delen voor de tickets. Even kijken of er nog... Oh ja, er zijn inderdaad al tickets te krijgen voor het festival. Dus die gaan we zo meteen even met u delen, de link op onze Facebookpagina. Zodat u in ieder geval de kaartjes kunt bemachtigen om daar eventueel bij te zijn. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van Chiara met het nummer Jij Bent. U luistert naar het Molukse Uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.

Ja, Ambon Manise van Toton Caribou featuring Nova Novia, zeg ik dat goed, Novia, Mahmoud en Jason Seran. We hebben de link van de van het nummer in ieder geval gedeeld en daarvoor hoorde u Chara met Jij Bent. We hebben de link inmiddels gedeeld voor de tickets voor de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Dat allemaal aan het eiland, aan de TT Vasemweg in Amsterdam. Een Pacifisch festival waarbij Melanesische, Micronesische en Polynesische cultuur centraal staat. Door middel van art, authentieke dansen, muziek en culinair. Er is van alles te doen, van tatoeages zetten of laten zetten, verschillende dansgroepen, verschillende optredens qua muziek en zang. Er zijn wat kraampjes uiteraard ook om wat rond te neuzen vanuit Pacific, Pacifische omgeving, Pacifische eilanden moet ik zeggen. En daar, vorig jaar was het ook een editie in het eiland en nu een tweedaags editie. Dus ik zit al even te zoeken naar een programma. Die heb ik nog niet kunnen vinden. Dus we gaan straks even kijken of we daar wat meer over kunnen vinden. Wie er allemaal optreedt. Dus dat gaan we straks even bekijken voor u. Voor nu gaan we even luisteren naar een cover van Molucca Soul. En dit is een nummer van origineel van Hellas Group. Met Polo Baku Polo.

Polo Bakbolo van de cover van Molucca Soul van de Hellas Group. Daar is het origineel van. Daar hebben ze een hoop nummers ook van gecoverd, deze groep. We gaan nog even kijken, want ervaar de krachtige en gastvrije Papua cultuur. Want de zang- en dansgroep Oyandi uit Papua komt 15 en 16 augustus naar de Pacific Roots Fest in Amsterdam. De Papua-cultuur ademt de sfeer van de Pacific en Oceanië. Eeuwenoude tradities uit Papua draait om diepe verbondenheid met de natuur en de voorouders. Beleef het zelf via de fascinerende gebruiken die nog altijd springlevend zijn. Traditionele klanken zijn van onschatbare waarde voor de Papua-gemeenschap. Ze vormen de kern van hun culturele identiteit, verbinden generaties met elkaar en spelen een cruciale rol in ceremonies. Muziek is hierin onlosmakelijk verbonden met dans, verhalen vertellen en het behoud van de lokale inheemse geschiedenis. Papua muziek onderscheidt zich door de centrale rol van de tifa. Expressieve, meerstemmige zang en een sterke verbinding met natuur en spiritualiteit. De muziek is onlosmakelijk verbonden met de gemeenschapstradities, zoals de bekende energieke Jospan. We gaan even kijken of we een klein stukje kunnen laten horen van deze. Het is een heel klein stukje, maar even kijken of die dat doet. Blijft live, hè.

was in ieder geval een klein voorproefje van wat er allemaal vanuit de Papua groep kan worden vertoond en laten horen. De 15 en 16 augustus. En verder treden onder andere Lepani op, Oceanics, nou zo gezegd Lady Shaka en nog veel meer. De tijden zijn als volgt. Zaterdag is van 2 uur middags tot 12 uur s'nachts. En zondag van 1 uur middags tot 9 uur s'avonds. Nou, zoals gezegd, de link voor de tickets hebben we gedeeld op onze Facebookpagina. Dus daar kunt u naartoe om te kijken wat er aan tickets mogelijk is. En ik was toch even benieuwd naar die ene dame van net. Dat is de Lady Shaka. Om te kijken wat voor muziek zij dan voornamelijk laat horen. Dus ik laat ook een klein stukje van haar muziek horen wat er verwacht kan worden op 15, 16 augustus.

Nou, dat belooft goede muziek te worden van Lady Chaka. Dus ik ben benieuwd wat ze allemaal nog meer gaat brengen de 15e en 16e augustus in het IJ in Amsterdam. Maar dat is uiteraard voor later. We gaan nu even luisteren naar een lied van Joy met het nummer See You, Nusa Ina.

0: Ja, dat was Joy met het lied Sio Nusa Ina. En we gaan naar een lied van Elias featuring Emile Laurent met Lijn Mantu Lijn.
1: Ik denk dat dat het knieluniform is van destijds. Meneer, dat, ja. Dat is het knieluniform dat u draagt?
2: Dat is knieluniform, ja, toen die tijd. Ja.
1: En waarom heeft u dat nu aan?
2: Ik heb aan totdat ik in Molukken zijn. In die land van herkomst. Omdat de Nederlandse regering

Onze kinderen worden vermoord door de Nederlandse regering. Onze kinderen worden in de gevangenen. Ja? Een politieke groep met de gewapende. Dat is een politiek. Maar de Nederlandse regering denkt, ja, die Ambonezen is dom zijn. Dat is 43 jaar is dat de gringen voor ons Ambonezen in Nederland. Hoor. Wij willen ook pikken. Als wij pikken voor Nederland, dan wij pikken tegen Nederland ook. Op wie dan ook. Als ik naar Japan alleen ben geweest om de Japanen te vermoorden. Als wij kan de Japanen vermoorden voor Nederland. Hè? Waarom wij kan niet Nederlanden vermoorden voor

0: ότι στάτες helemaal in Moyo, ik voel me helemaal leeg, omdat ik 43 jaar in Nederland zo als politieke gevangenen. Ja, onze kinderen hier zo, en Nederland vergeten. Dat wij onze altijd maar goed gedrag in Indonesië verdienen in Nederland.
1: Lijn Bantulijn, Elias en Emiel Laurent. En blijft een goed nummer van die gasten die hem uitgebracht hebben. We gaan naar een ander lied van nogmaals de groep Molucca Soul. Die vond ik wel een leuke groep om naar te luisteren. En nu een nummer genaamd Papa Chida.

Molucca's Soul met Papa Cheda. Ook alweer een mooi lied om mee te nemen in uw eigen lijst misschien. Op YouTube zijn ze te vinden. We hebben het gedeeld op onze Facebookpagina. Dus check hem daar ook zeker. Dus nogmaals, zaterdag 1 augustus aanstaande de Pasar Maluku Krimpen. Hier in Krimpenijssel in de Molukse Wijk. En dan heb je 15, 16 augustus nog de Pacific Roots Fest. En waarschijnlijk zijn er nog andere festivals die ik misschien nu even over het hoofd heb gezien. Want in Helmond is er ook weer een Pasar Maluku Helmond. Ik weet alleen even de datum daar niet van uit mijn hoofd. Maar check het even op de social media voor meer informatie. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van de band Foco. Genaamd Nonna Conde. Voordat we dit uur gaan afsluiten en naar het nieuws gaan. Dus Foco, Nonna Conde.

Coco met Nonna Conde. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur. We blijven ook in ieder geval straks in de tweede uur naar ons luisteren. Want dan hebben we in ieder geval een goede lago lago voor u. Wat gouden ouwe in dit geval om straks in het zonnetje buiten met de lekkere temperatuur nog even te genieten van de lago lago die wij straks voor u hebben. Dus blijf lekker luisteren. Na het nieuws zijn we er weer. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De werkzaamheden aan de verzwakte Zuurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Zuurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Zuurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De fiets- en voetgangerspont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar de Rijnmond-app.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u.

0: belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De werkzaamheden aan de verzwakte Zuurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Zuurhofbrug weer twee rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Zuurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De fiets- en voetgangerspont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar de Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden en maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Suurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De Fiets- en Voetgangerspont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar de Rijnmond-app of...
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Critters heten ze, de beestjes. In de jaren 60 hadden ze een hit met Mr. Dyingly Sad.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 8 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, iedereen kan trombose krijgen. De klik van Jacqueline Groeneveld en Blauw van jou, de magie van Delfts aardewerk. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Tegengestelde beelden. Eerst Amy Winehouse en Love is a Losing Game. En vervolgens de lofzang op haar. She van Elvis Costello. Ons eerste onderwerp vanavond. Weinig mensen realiseren zich dat iedereen trombose kan krijgen. Niet alleen oude mensen. De Trombose Stichting wil dit beeld doorbreken. Deze maand doen ze dat met een speciale campagne op sociale media. Jong of oud, sportief of niet, iedereen kan trombose krijgen. Tom Bos, directeur Trombose Stichting Nederland, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Kan iedereen inderdaad trombose krijgen? Welkom overigens.
2: Goeiedag, dankjewel. Ja, helaas kan iedereen trombose krijgen. Veel mensen denken dat trombose een typische oude mensenziekte is, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar in werkelijkheid kunnen ook jonge mensen trombose krijgen. Echt iedereen.
1: Dat betekent dus dat, ja, want mensen die in een vliegtuig zitten, die hebben ook vaak last van trombose als ze niet bewegen.
2: Ja, sterker nog, dat geldt met name voor mensen die zogenaamde lange vluchten maken. Mm-hmm. Dat wil zeggen, vluchten die langer duren dan 4 uur. Dan neemt het risico op een trombose sterk toe.
1: Ja,
2: sterker nog,
1: ja,
2: sorry?
1: Ja, dat heeft niet te maken met of je jong of oud bent.
2: Nee, dat heeft op zich niet te maken met of je jong of oud bent. Het heeft wel te maken met bepaalde risicofactoren die mensen lopen. En ja, ook jonge mensen kunnen dat dus krijgen. En in oktober, dan vragen we als Trombose Stichting altijd extra aandacht voor trombose. Omdat op 13 oktober is het de internationale wereldtrombosedag.
1: Ja.
2: En dat is dus een heel mooi moment om extra aandacht te vragen voor trombose. En in dit geval doen we dat dus door te zeggen, jongens, iedereen kan helaas trombose krijgen, jong en oud.
1: Ja. En dat is dan de boodschap die er is. Maar wat kan je daartegen doen? Ja, u zei al van veel bewegen, hè?
2: Ja, en laat me het zo zeggen. Je kunt in ieder geval zorgen dat je het risico op trombose verlaagt door met name een gezonde leefstijl, door voldoende te bewegen, let op met alcohol, let op met vet eten. De waarheid is echter ook dat je daarmee wel het risico kunt verlagen, maar dat je het nooit helemaal kunt uitsluiten. Om maar eens een voorbeeld te geven, wij beginnen nu een campagne over trombose dat iedereen kan krijgen. Daar werken onder andere ook aan mee bijvoorbeeld Emke Hansen. Zij is topvoetbalster van Heerenveen. En ja, die werd getroffen door een dubbele longembolie. En we hebben ook mensen die meedoen die bijvoorbeeld een triathlon gelopen hebben en daarna ook een trombose kregen. Dus ja, gezonde leefstijl, veel bewegen is hartstikke goed om het risico te verlagen. Maar helaas, garantie is niet 100%.
1: Nee, dan zou je bijna denken dat mensen daar angst voor krijgen.
2: Nou, ik denk niet dat het goed is dat mensen angst krijgen. Ik denk dat angst altijd een slechte raadgever is. Ik denk wel dat het goed is dat mensen zich verdiepen in trombose. Welke vormen van trombose je hebt en wat daar de symptomen van zijn. Want op het moment dat mensen die herkennen, komt er echt op aan om snel te reageren. Want hoe sneller je reageert, hoe groter de kans is dat de schade beperkt blijft.
1: Ja, want er is een verstopping in het bloedvat, hè, die trombose.
2: Ja, bij een trombose is er een bloedprop die een bloedvat blokkeert. Daardoor verloopt de bloedstroom een stuk moeilijker en komt er ook veel minder zuurstof op die plek. En dan kan er schade ontstaan. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een trombosebeen, maar ja, bijvoorbeeld ook aan een longembolie of een hartinfarct of een herseninfarct. Dat zijn allemaal vormen van trombose.
1: Ja, kan zich overal in het lichaam voordoen.
2: Het kan zich overal voordoen in principe. Ja.
1: En zijn er symptomen dat mensen zeggen, nou, daar moet ik dus meteen mee gaan werken, mee proberen te helpen? Hoe kan dat dan?
2: Ja, bij een trombosebeen is er bijvoorbeeld sprake van een snel optredende zwelling van één been.
1: Mm-hmm.
2: Vaak pijnlijk, vaak rode tot blauwachtige verkleuring. Strak gespannen huid. Als je dat ziet, dan kun je denk ik maar het best snel naar je huisarts gaan om het te controleren. Maar bijvoorbeeld een longembolie, ja, dat lijkt een beetje op symptomen van een hartinfarct. In die zin dat je snel en moeilijk ademt. Pijnlijke borst, soms slijm met bloed ophoesten, hartkloppingen. Nou, als je dat herkent, dan moet je maken dat je op de spoedpost van een ziekenhuis terechtkomt. Want een longembolie kan echt levensbedreigend zijn.
1: Ja.
2: En bij een hartinfarct en herseninfarct, maar ja, hartinfarct is wel bekend, denk ik, drukkende pijn op de borst, uitstraling van de pijn aan de schouder, bleek, grauw zien. En bij een herseninfarct, ja, scheve mond, lamme arm, verwarde spraak, duizeligheid. Ja, als je dat constateert, dan moet je echt maken dat je 112 belt. Want dat zijn natuurlijk echt levensgevaarlijke situaties.
1: Ja, en u stimuleert met de Trombose Stichting dat mensen dat ook gaan herkennen. Hebt u in de week van de trombose wat op de website staan?
2: Jazeker, sowieso. Als mensen gaan naar trombosestichting.nl kunnen ze daar alle informatie vinden over trombose. Ook over de symptomen die ik net al noemde. Daar kunnen ze uitgebreider over lezen. En mensen kunnen zich daardoor beter voorbereiden, om het zo te zeggen.
1: Het is duidelijk dat er veel activiteiten zijn. Kijk even op de genoemde website, dan komt u ze allemaal tegen wat trombose betreft. Ton Bos, directeur van de Trombosestichting Nederland, dank voor het gesprek.
3: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle. Je reviens

Muziek uit Nederland van de Margriet Eshuis Band. Black Pearl was dat. En daarvoor Gilbert Bécaud. Hij komt terug om je te zoeken. Je reviens te chercher. Zometeen de klik van Jacqueline Groeneveld. Dat na Cotton, Lloyd en Christian in I Go.

0: Hij ging helemaal stuk. I Go To Pieces, Cotton, Lloyd en Christian waren dat uit de jaren 70. Ons volgende onderwerp. Dit jaar is het internationaal jaar van de vrijwilliger. Een mooi moment om te laten zien welke impact vrijwilligers maken op mensen, buurten en op de samenleving. Jacqueline Groeneveld, coördinator van Klik Vrijwilligers, is bij Tera Cox.
1: Fijn dat je er bent, Jacqueline.
2: Dankjewel.
1: Jacqueline, ja, die Klik, die wil ik even uitpellen. Want je hebt natuurlijk de Klik als organisatie.
2: Ja.
1: En jouw persoonlijke Klik. Laten we even beginnen met de organisatie. Waar staat Klik voor?
2: Klik is is de organisatie van de drie gemeentes. We werken met elkaar samen, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. En wij zijn er voor de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties in de gemeentes. Dus wij zorgen dat vrijwilligers aan het werk kunnen en dat de organisaties vrijwilligers kunnen vinden. En buiten dat, we hebben een academie. We doen eigenlijk alles.
1: En die Klik slaat op tussen de vrijwilligers en de organisaties.
2: Die moeten
1: een
2: vinden,
1: Klik,
2: ja,
1: hebben. Ja. Laat me even beginnen bij die vrijwilligers. Wie zijn zij qua man, vrouw, leeftijd? Wie zijn de vrijwilligers?
2: Nou, eigenlijk kan iedereen vrijwilliger zijn. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die vrijwilligerswerk doen, maar zichzelf geen vrijwilliger vinden. Op dit moment is het wel zo dat er veel mensen wat ouder zijn. Dus er zijn erg op zoek naar jongere mensen die vrijwilligerswerk willen doen. Ja.
1: En meest vrouwen of vrouwen en mannen gemixt?
2: Ja, van beide.
1: Goed om te horen.
2: Ja.
1: Ik hoor ook van jongeren dat ze het wel eens als stage willen doen. Dat ze toch een halfjaartje vrijwilligerswerk gaan doen als stage. Hebben jullie dat ook wel eens?
2: Ja, dat hebben we ook. Maar, en dan hopen we natuurlijk dat ze naar aanleiding van die stage het vrijwilligerswerk zo leuk vinden dat ze dat blijvend gaan doen. Maar ja, dat is lastig. Want als jongere, en je krijgt dan een gezin, je bent met je kinderen in de weer.
1: Drukke agenda.
2: Ja, drukke agenda's.
1: Maar wat brengt het je eigenlijk als je vrijwilliger bent? Behalve dat je wat zingeving krijgt. Maar
2: het brengt je gewoon zoveel. De voldoening, de glimlach van de mensen die zo blij zijn dat je er bent. Het feit dat je gewoon betrokken bent bij het maatschappelijk leven. Het is het mooiste wat er is.
1: Nou, dan wil ik wel eens weten wat die organisaties zijn die graag vrijwilligers hebben. Waar moet ik dan aan denken?
2: Veel mensen denken echt alleen aan de zorginstellingen. Maar een kinderboerderij, een voedselbos, een repaircafé, een buurthuis. Het is te veel om op te noemen. We hebben echt een omroep. Hier hebben we ook vrijwilligers.
1: Ja, en ik ben blij dat je dat noemt, dat het zo divers is. Want iedereen denkt altijd maar, ik weet niet of ik geschikt ben om verpleger te worden. Maar
2: nee.
1: Zelfs in de Schouwburg hebben ze vrijwilligers.
2: Zeker, gastvrouwen. Iedereen denkt alleen maar dat het om het koffieschenken gaat in een verzorgingshuis. Is absoluut niet waar. En het is zo breed. Het is echt, er is echt voor ieder wat wils.
1: Taalmaatjes, noem maar op.
2: Echt, ja.
1: Dit jaar is ook het jaar van de vrijwilligers. 2026. Gaan we daar iets van merken?
2: Ja, daar merk je bij ons Klik eigenlijk altijd wat van. Voor ons is het ieder jaar een jaar van de vrijwilliger. We hebben ook een vrijwilligersfestival. Dat hebben we van de zomer in juni gehad. Dan zetten we de vrijwilligers in het zonnetje met de drie gemeenten. Zijn er allerlei leuke activiteiten, mooie workshops. Ja, een leuk feest aan het einde. Dus ja, voor ons is iedere vrijwilliger gewoon een feest om die in het zonnetje te mogen zeggen. We hebben ieder jaar ook onze bedanktactie vanuit de gemeentes. Om maar te zorgen dat die vrijwilliger zich gewaardeerd voelt. En die ziet dat wij ook zien wat ze allemaal betekenen en wat ze allemaal doen.
1: Ook fijn dat ze elkaar zien, want dan kunnen ze ook eens ervaringen uitwisselen. Of als ze tegenaan lopen misschien wel. Nou is oktober ook nog de maand van de ontmoeting.
2: Ja. Nou, kijk, de maand van de ontmoeting komt uit Maassluis vanuit de Week van de Eenzaamheid. Dat is een landelijke ingestelde week. Dus die is ook in Schiedam. Daar heet die volgens mij de Week van de Toegankelijkheid. Nou, we hebben heel veel.
1: De strekking is gelijk eigenlijk. Ja.
2: En in Maassluis hebben we de maand van de ontmoeting. Nou, dat gaat er gewoon om dat alle mensen of dat de mensen de gelegenheid krijgen zich met elkaar te ontmoeten. Maar ook om organisaties te zien. Te kijken wat is er allemaal in de stad te te doen? Waar kan ik terecht? Kan ik eens mijn buurvrouw meenemen? Daar gaat het om. Verbinden, ontmoeten, samen.
1: Moeten ze zich daarvoor opgeven? Of wordt dat nog gepubliceerd, hoe dat werkt?
2: Ja, het staat altijd in de krant. Op de socials. En mensen hoeven zich niet op te geven. Kunnen gewoon binnenlopen. En,
1: gewoon ook in het plaatselijk krantje, zal ik maar zeggen. Als je als oudere dame...
2: Nieuwsblad.
1: Ja, oké, dat is goed. Nou, tot slot wil ik ook even iets van de klik van Jacqueline weten.
2: Ja.
1: Ik heb het al een beetje doorvoelen schemeren. Jouw rol, jouw klik. Je noemde het de mooiste baan, heb ik gelezen.
2: Ja, nou, ik ben echt een matchmaker. Dus ik verbind mensen. Mensen komen bij mij. Soms hebben ze geen eens een idee waar hun talenten liggen, wat ze leuk vinden. En dan is het heel mooi om ze ergens te kunnen plaatsen waarvan ze zelf later zeggen, nou, dat had ik nooit gedacht. Dat ik bijvoorbeeld bij een voedselbos zo op mijn plek zou zijn. Of dat ik in de tweedehandswinkel zo heerlijk achter een kassa zou staan. Echt mensen die, die vinden van alles leuk.
1: Mooi om te horen. Eventjes de site. Het is denk ik gewoon klik vrijwilligers. Hè? Dan kom je overal op terecht.
2: Ja, dan hebben we de vacaturebank. Zoek je wat leuks in.
1: Oké,
2: nou,
1: dat is een duidelijk verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, Jacqueline Groeneveld, voor je betoog en vooral voor je inzet. Heel mooi werk over klik vrijwilligers. Dankjewel.
2: Dankjewel, Tera.
3: Dit is de late avond van Radio Kapelle.

Zo oud is ze al. I loved you for a thousand years. Christina Perry was dat. En daarvoor uit ons eigen landje Rowenhezen. Een autovliegtuig. Zometeen. Blauw van jou. De magie van Delfts aardewerk. Na Clifford T. Ward en Gay.

0: Clifford T. Ward uit 1973. Hij bezong zijn Gay. Ons volgende onderwerp. Kunstmuseum Den Haag heeft een van 's werelds grootste collecties Delft Blauw, die vanaf 28 november de komende jaren in nieuwe opstelling te zien is. Suzanne Lambooy is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: U bent conservator van de Stichting Kunstmuseum in Den Haag en nu bezig met Blauw. Delft Aardewerk is blauw, hè?
2: Ja, dat hebben jullie allemaal.
1: Ja, daar hebben jullie een hele grote collectie van.
2: Ja, een van de grootste ter wereld. Mm-hmm. En het is lang niet allemaal blauw-wit. Dat wordt denk ik ook de verrassing al in de tentoonstelling. Ah. Het verhaal begint absoluut met blauw-wit. Dat we Chinees porselein gaan namaken. Maar een eeuw later komen er allemaal kleuren in de mode. En dan wordt het echt een regenboog van Delfts aardewerk.
1: Ja, maar toch zie ik in Delft in de toeristenindustrie heel veel blauw.
2: Ja, dat ga je ook zeker terugvinden in de tentoonstelling. Mm-hmm. Dat is een kopie geweest van het Chinees porselein, wat op dat moment blauw-wit is. Dus ja. Op dat moment gaan we dat ook in Delft doen. En dat is nu ja, echt ons iconische beeld natuurlijk van Nederland. Precies. En Delft blauw.
1: Maar jullie laten ook de andere kleuren zien.
2: Ja, want die zijn een eeuw later ongeveer, zijn er allemaal kleuren gekomen in de keramiek die Delft dan ook weer gaat namaken. Dus uit Japan komt op dat moment rood- en goudkleurig imari-porselein. Dat wordt helemaal in de mode. En ja, dan gaan ze weer de technieken verbeteren en worden het die kleuren. En mm-hmm. Uiteindelijk wordt het echt een heel bont geheel wat er gemaakt is. Dus ook een heel vrolijk aardewerk is het.
1: En het verhaal van het Delftse aardewerk laten jullie dus helemaal zien met alle kleuren erbij. Want ik heb ook wel eens gehoord van Delfts groen.
2: Ja, dat is in de 20e eeuw gemaakt. Klopt. Ja. Dan hebben ze het weer veranderd dat het ja, weer een andere tint heeft gekregen.
1: Ja, omdat we denken Delfts blauw is de dominante kleur. Maar de andere kleuren zijn ook belangrijk dus.
2: Ja, en we gaan het in de tentoonstelling allemaal laten zien. Maar uiteraard het blauw-wit als hoofdlijn. Ja. Maar niet zozeer historisch. We gaan er ook echt met kunstenaars en makers van nu mee aan de slag.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kunstenaars van nu aan de slag? Gaan die ook Delfts blauw maken dan?
2: Niet alleen keramiek. Ze gaan ook, we gaan ons richten op ambachten, wat ze in het Engels zo mooi crafts noemen. Mm-hmm. Dus mensen maken collages van blauw-witte vazen met bloemen. Of ze maken van de Delftse diertjes filterdieren. Borduurwerk. Dus echt op alle mogelijke manieren komt het terug.
1: En dat betekent dat er dus veel meer te zien is dan alleen het porselein van, of het aardewerk moet je eigenlijk zeggen, van de Delfts blauw en Delfts gekleurd.
2: Absoluut. Ja. Ja, helemaal. Want de tentoonstelling heet De Magie van Delfts Aardewerk, omdat we willen laten zien hoe mensen nu nog steeds geïnspireerd worden door dat Delfts blauw van toen. Mm-hmm. Dus dat het helemaal niet stilstaat. Het is echt iets wat nu in interieurs in is, maar ook bij heel veel mensen die gewoon als hobby of als werk ja, creatief bezig zijn met blauw-wit. Ja, ja. En daarnaast natuurlijk zijn er ook heel veel kunstenaars die op de raakvlakken werken. We hebben ook prachtige piramides, van die tulpenpiramides noemen mm-hmm. ze net, uit de 17e eeuw in onze collectie. En daar heeft bijvoorbeeld kunstenaar Natasha Sadi uit Amsterdam suikerbloemen ingemaakt. Voor haar heeft het ook nog een koloniale betekenis, maar het is werkelijk prachtig hoe ze die bloemen van suiker gemodelleerd heeft. Dus die piramides zie je dan met haar bloemen erin. Dus dat soort combinaties maken we ook met kunstenaars.
1: Ja, en Delfts aardewerk inspireert dus weer andere kunstenaars met andere dingen die daarbij horen ook.
2: Ja, je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt van Delfts aardewerk gemaakt tegenwoordig, ook in de keramiek. En het is een tentoonstelling die we samen maken met gastconservator Jannie van der Heijden.
1: Oké. Van de kookclub.
2: Ja, zij is culinair journalist. Dus haar achtergrond is ook echt historisch. Dat ze ontzettend veel van eten weet. Maar wat mensen niet weten is dat ze ook heel veel verstand heeft van antiek. En ook Delfts blauw verzamelt. Maar natuurlijk ook haar eigen serviezen in Delfts blauw heeft. Dus samen met haar willen we ook echt de waardering voor het ambacht omhoog krijgen. Want keramisten en het handwerk vinden we moet meer gewaardeerd worden dan het nu is. En we willen dus heel graag combinaties maken met zowel keramisten als craftmakers om het naar het nu te trekken.
1: Ja, en een van de grootste collecties zeiden we al. En jullie hebben daar een nieuwe opstelling van gemaakt.
2: Ja, daar zijn we nog druk mee bezig. Want we openen 28 november in het Kunstmuseum.
1: Oké, dat heeft nog even de tijd.
2: We zitten nu in de ontwerpfase. Alle proefopstellingen van al die honderden stuks zijn we aan het sorteren.
1: Ja. En op 28 november gaat hij dus open voor het publiek.
2: Ja, we gaan er een feestelijk weekend van maken samen met Jannie van der Heijden. Dus we hopen dat iedereen komt kijken dat weekend al.
1: Ja, en als je meer wil weten, even op de website kijken om alvast wat te zien over die tentoonstelling dat nog even duurt voordat die open gaat.
2: Ja, het is echt heel nieuw. Dus er staat net een aankondiging van op de site. En in de loop naar de tentoonstelling wordt er steeds meer bekend en online gezet.
1: Suzanne Lamboy, heel veel succes met de voorbereiding van de tentoonstelling. En ook heel veel sterkte tijdens de tentoonstelling. En ik hoop dat het allemaal goed gaat verlopen straks. Met Blauw van jou, de magie van Delfts aardewerk. Dankjewel, nogmaals.

0: blijft over de vluchtstrook van de oude Zuurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De fiets- en voetgangerspont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden. En maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De werkzaamheden aan de verzwakte Suurhofbrug in de Europ. Poort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn. En het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Suurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis

0: zal spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De fiets- en voetgangerspont tussen de Kerkerplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkerplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden. En maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De werkzaamheden aan de verzwakte Suurhofbrug in de Europoort. Duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Suurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen.